nu de 27e vers. Reine en echte religion ver God dem voda is dit. De wijze en wetvroes en er elen bezieken en zich van de welt reinholen. Religion moet meer zijn als een mens wat geven om zinnig te doen, wat hij gewoonlijk niet deed. Hier wordt ons gezegd dat reine en echte religion wordt andere helpen, vallen zonen die in elen zijn. Zonen als wijze tjingen en wetvroes haar vaak niet een familie die voor aan oppassen kennen. Er zijn veel mensen in onze wereld die zonen help veelt. Zonen kunnen sogar in onze noberschaft zijn. Een religion die rein en echt is, is een religion die zich op God verlaat voor de zeligheid en dan zonen zeligheid im leven bewiesen heeft. De trouble is dit. Veel mensen verloten zich op zo'n arbeid dat het aan de zeligheid brengen wordt en God aan daarvoor im hemel wordt en inloten. De redding kan niet verdiend of gekocht worden door zo'n. Maar dat is waar de redding, de reine en echte religion voor God, zich bewezen wordt, zeg maar. We moeten een religion hebben die ook in de gasse is. Niet bloos een religion dat in dat aandachtshuis is. Dit meent dat we te anderen in onze wereld empfindlich, leeftolig en behelpelijk worden zijn. Dat is waar we God zijn leven to andere bewiesen kennen. De andere zijde van een echte en reine religion is dat we ons van de wereld reinholen. Dit meent niet dat we niets met de mensen in de wereld te doen hebben, maar dat we ons niet door de wereld er een weg aangeven worden. We worden niet zo denken als de wereld denkt en ook niet zo doen als de wereld deed. We worden de zaken van deze wereld niet hoog achter. We zijn in deze wereld als Christen, maar we zijn niet van deze wereld. De hemel is ons heim, niet deze wereld. We zijn maar een klein stoot hier. Hier zijn een gevaar die dit betonen. Dit is wat Jezus in Johannes 15:19 zegt. Wanneer je van deze wereld werden, dan wordt de wereld er een goed zijn. Maar wil je niet van deze wereld zijn, wil ik je uit deze wereld gewild hebben, daarom houdt de wereld je. En zijn gebed, zei de Heer Jezus dit in Johannes 17:11-16 vers. En ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heil je voda, hul den zeker en den nomen, die du me gegeven hast, dat die eend zijn zoals wie eend zijn. Ze zijn niet van deze wereld, je rood zoals ik ook niet van deze wereld zie. En dan schrijft Johan dit in 1 Johannes 4:4. Lees de tjinge, je zendt van God, en je ha evadeen je wanne, wils de die en junt is, is grater als de die in de wereld is. Wanneer we van de wereld rein blijven zelen, dan worden we ons matten met God zijn woord, bekend maken. Dat wordt ook menen dat we tot God jo zijn worden, en tot de wereld, nee, zei er. Nu Jacobus, dat tweede kapitel, de eerste vier vers. Mijn broeder, had den geloven in Jezus Christus, ons heerlijkheidsheer, niet met aanzienen de persoon. Dan wandel een mens in een verzameling, een enchant met een goldene ring, een prachtvolle kleider, en ook een arme mens, een enchant, een jremlige kleider, en je deem een prachtvolle kleider vertrekken, en zei er, zat die hier in de baste steed door, en to dem arme mens, stoor door, of zet hier on je mine voetbank. Mok je dan nicht on je scheetmaak junt, en zet rechter, met beze je danken? We worden vandaar nicht alles van deze farzaaier tjennen, wat er te zaaier is. Ober ik had die alle je leest, wils de passe alle taup. Jacobus reed hier van de zaak dat vandaar nog zee je meen is. Dicht die veel jaren zijn dit geschreven wordt, is dat nog immer zo je was. Er zijn mensen die zeer rijk zijn en bloos voor zichzelf denken en leven. En er zijn mensen die zeer arm zijn. De trouble is dat de arme vaak en arm zijn, wil ze rijken haar de arme benutst. Oder haar die niet recht behandeld. Dat is niet aanrecht rijk te zijn. Ober wann mensen rijk zijn geworden, wil ze anderen beschummeld haar. Oder den onderdrekt haar. Dan is dat aanrecht, joh.
Beidest Armut und Rücksinne können Flucht sein. Dort Sprecherbuch schrieb er auch dit Gebet: Jaff mich nicht Armut und auch nicht Richtung. Als der Herr Jesus in diese Welt ernannt käm, käm he mag die gewöhnliche Menschen, die Arme, zu wohnen. He wird nicht in einen Paulus geboren. He hat nichts von so ne Dinge, die Menschen denken, nedig zu sein in dit Leben. Das wird uns in Lukas 9, 57 und 58 beschrieben ist. Und als sie de Länge dem Weg gingen, seht wer zu ihm, ich werde ihn noch fallen, wo immer du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Fasser leiche und die Vögel unter dem Himmel haben Naste, aber die Menschen sehen oft nicht ne Stede, wo sie seinen Kopf kann hinleihen. Der Apostel Paulus schrift uns, woran Christus ihn himmlisches Richtum und Sied leihen deed. 2. Korinther, 8. Kapitel, 9. Vers. Jechana ans Herr Jesus in Gnod, dort wann he auch rick wir, doch am Jünd halve, muck he sich selbst arm, so dat je durch seine Armut könne rick worden. Ein Mensch kann arm an irdische Dinge sein, oder he kann an jesliche Sache sehr rick sein. Gott haft ein grotes Mitleid mit den Armen, und he haft uns befohlen, dort wie den mithalpen Seele so viel als wie können. Der Herr Jesus weiß, wo die Arme dort geht. Dort ist viel wichtiger, dort die Arme sollen nur dem Herr Jesus verraten und gebracht worden, als dort sie an irdische Dinge sollen recht worden. Den mat ein Bettweg gehalten worden. Jakobus schrift hier, dort wie Seele die Recke nicht vertragen und die Arme und sie steht. Wie matte ans Glaube an dem Herr Jesus nicht mit ansehnender Person haben. Aber dort ist korrekt, was zuvor kann passiert. Wie sei er, dort wie im Glaube festgestellt sind. Aber dann trägt wie gewisse Menschen fair, besonders die Recke und Beriemde. Dit ist nicht so, als dort ein Christus in die Gemeinde soll sein. Wie können nicht sei er, dort wie den Glaube an dem Herr Jesus habe und dann stolz sein und andere verachten, sondern die an Christus sind, sind in dem Herr sein Ansehnen überein. Wenn wir dem Herr Jesus in der Notfalle sind, dann macht wir uns bemühen, so zu leben. Hier macht auch ein Unterschied gemacht zwischen Söhnen, die voll sind und nicht scharfe Welle, und Söhnen, die flittig sind und doch nicht genug für sich selbst und die Familie haben. Was die Schreiber hier im Sinn haft mehr mit dort Hort zu tun, als dort mit dem Buch zu tun haft. Jakobus rät hier zu alle Christen, ob sie reich oder arm sind, ob sie gewöhnlich oder hoch geirrt sind. Söhne, die nur die Versammlung kommen, wo Christus geirrt soll worden, sollen nicht in Jesus beobachten, wo ein Christ über einen anderen gestalt wird. Da sind verschiedene Gaben, aber wir sind alle ein in Jesus Christus. Peter muss dort lehren, vor dem, dass Gott am nur Cornelius in Grieche schicken deed. Galater 3,28 sagt, nu kann da nicht mehr ein Jud oder ein Grieche sein, nicht mehr ein Sklav oder einer, der frei ist, oder kann nicht mehr Mann oder Frau sein, denn je sind alle eint in Christus Jesus. Söhne, die in Jesus Christus sind, ha am aus der einzige Heiland angenommen. Die sind alle durch den Glaube, durch Gott seine Gnade, gerat worden. Da ist nichts, in was irgendwer sich pochen kann. Ob Menschen reich oder arm in irdische Sachen sind, sie müssen alle dieselbe Weg nur der Radung kommen. Dort ist, woran die Reiche nicht anders soll behandelt worden, als die Arme, wenn sie in Christus seine Versammlung hineinkommen. Dort ist nicht eine Frage, ob du, mein Freund, reich oder arm bist, oder dort zwischen. Dort ist bloß durch den Glauben an dem Herr Jesus, dort du selig kannst worden. Und ich frage dich, bist du zu so einem Entschluss gekommen? Möchte diese Wirt, die dort zu leiden? Ich werde zurückkommen und das nächste Mal, wird dann Gottes Segen, meine Freunde.

Ek sê Hilda Friesen en ek praat van sy leven van deel is uit Lukas 19, 1 en 2, hoe dat zegt. Jezus jink in Jericho neen en jink derg de stad. En daar wees Zacchaeus, een van de verste taxcollector, die weer rek. De stad Jericho wordt van de Israëlieten een dag in een zeer besondere weg genomen. Trotzdem dat de stad zeer dikke, strenge wang had, had de haar die op het doel gebruiken. De wang vallen, als de Israëlieten voor 7 deel eenmaal den dag ganz stel rond de stad gewonnen werden en dan den 7e dag luid geschreien en de trompeten geblost hadden. En de geschichte die wie in de nächste deel studeren willen, zei wie in zich wat nog veel hoster passiert als de zich te Jezus in de tijd. En deze geschicht wordt in hart genomen, wordt ook stark gewang van ware stand rond omhoud. Werkelijk, waarom Zacchaeus zijn hart, waren 3 verschillende stortje wang. De eerste wand weer dat Zacchaeus een man weer. Dat is over een zeer dikke wand, niet zo? Je weinig neemt dat veel tijd wat een man zich bekeren deed. Je weinig komen vroeger eier te geloven als mannen. Als dat bloos wijn vroeger dollar der ere je vuilen beïnvloed zijn en mannen zich zagen dollar moeten denken, denk er eerst nog een andere oorzaak. Mannen hebben je weinig verärztelijk in een veel geratere vorm als de vroege mensen. Zij hebben zo angst voor wat anderen denken of zijn worden, dat ze niet een klare entscheiding voor Jezus merken willen. De tweede wand weer dat Zacchaeus een van de verste taxcollector weer. Hij weer niet bloos een taxcollector, hij weer een van de verste taxcollector. Hij houdt een ambt. Wenn du die veel meinsten hoognesig op andere raftjeks, dan hast du een groter probleem. Wenn du een van de verste bist, je leefst du die zoveel meer als wenn du den titel niet hast. Dat is een down, dass du den titel nog maar een paar werk teruggekregen hast, oder al lang gehad hast. Zoveel meer als du voor dich gebracht hast en anerkend bist, zoveel schwander is dat te geloven komen. De derde wand, weer dat Zacchaeus een rijke man weer. Als een taxcollector weer dat zu meer zelfverständlich. De taxcollector nemen niet meer de som wat er de wits verlangden, aber boven even nog zoveel, ten dat zij ook er de foppen vellen kunnen. De methode die zij brokten te merk worden, weer lang niet oprechtig. Alle dag, en onoprechtig wij met geld aangonen, had zijn hart ganz ohne feiling en hart en kalt gemerkt. Jezus zegt zelfs, dat wordt voor een rijke man schwer zijn in Himmelrijk te komen. Dat is voor een kamel leichter, door dat uur voor een nodel te wonen, als voor een rijke man in Himmelrijk te komen. Dat mag wel ik schwer zijn, maar dat is niet onmogelijk. Wie zijn dat in deze geschicht? De Heer Jezus bedoelde 3 wengen om Zacchaeus zijn hart dol en Zacchaeus jijf aan zijn hart. Jezus is vandaag nog dezelfde als hij wie als hij hier beëerd wandelt. Hij kan vandaag ook nog weng doorbreken. Vielleicht hast du een bezorgnis voor einem, die ook deze Jericho weng om zijn hart heeft. Zie je troost, de Heer wil ook de rikje in zijn Himmelrijk hebben. Oder bist du, die deze weer heet zonder persoon. Jezus weet waar hij dien je instand en dien uitreed even stonen kan. Jezus Christus is allemaal ziend.

Ba og valeren, dat kon ook zijn, dat het bloot als flesje oorruitje reten je wezen, fles lichter dan nog een schop, wo de andere beter lidden. Nee, dat wordt de aanbediend niet lidden. En nu wil hij het niet kunnen en zitten in bleda, wat Marisje en de Marisje en Zwitser twee reten hebben. Die hebben nu wat beter te doen. Zo, Tina, wie kon mij zeggen, wie heute die raadste stoot, wenn in de Schweiz is? Ola zochte ze, malde zich, plus Marisje, die kon nog niet notieten. Die zat stil en hoort on, wat ze daar vertelde. En ze werd ganz treurig. Kon dit zijn dat bij aarde boek werd vijgegonnen? Ze had toch zo daar nog opgepost. Ze had zich toch zo bemischt. Het kon toch niet zijn. Als de stund is meest uit weer, en ze al alle kunnen opschrijven wat ze thuis doen zullen, maalt Frans zich nog eenmaal en vroeg, kon ik kunnen in dat schoop zitten waar je dit boek eruit holde, als vlees dat bloot doorlicht? Frans, wanneer je dat onbedingt wist, dan goed. Als hoorde je dat al gezegd, we zijn hier niet te de bleder zitten, wat Marisje verliert. Maar wanneer je dat nu onbedingt doen moet, dan goed schwind. Frans ging bij dat schoop, mocht de deren op, hief een paar andere bitte op. En werkelijk, daar lag dat bloot. Kreit, rein, rutsche reta. Ganze bloot, niet twee ernstwe, plus een ganze rutsche reta. Nu wees hij dat de rind. Oh, is het toch wel rutsche vallen? Na dan jef Marisje dat. Kon je ze thuis dan inbakken, wanneer ze wel. Frans jent en gaf de Marisje dat. Oh, dankschön, dankschön. Viele mal bedankt, Marisje sich. Ze wie so früh, dat man de Arne nu nicht mehr mit so einem falschen Augen zieht. Dat man de Arne nicht mehr dacht, dat so der Zwischen zweien mag. Nu fall er op een gröder Stein vom Horten. Als vandaag de stond uit weer en alle zin in de huisjentje, dan kom Jasper Frans bij. Zegt Frans, ik moet zeggen, ik bewonder die vandaag. Wie kost u dit, die zo eenzaten voor de Marisje? Du tanst die doch gar nicht. Nee, zegt Frans, aber wie tennen doch nicht eerens voor hem vols bedenken, wenn wie dat nicht neer wollte. Zo'n tijd nicht. Dan moet we dat eerst nu verdmen en zitten. Plus wanneer we dat niet wouden, dat twee mensen dat twee mochten, dan zijn we die ook bestroeven en dat durf je ook verantwoordelijk maken. Toen begint ze Jas en Frans van door naar huis. Veel vertelde ze in haar wees. En als ze eerst meest thuis waren, waar er wij uit de neun diente, dan zei Jas met treurige stem, Frans, uit zei dat, du hast een betere geloven als het. Du hast niet bloos een geloven wat du geloofst. Du hast een geloven met woorden. Zo als het dat je geeft.

Tänja dat wens het ook hund orm. Nis plus dat ze geloven dat het een gart geeft. Nis plus dat ze geloven dat Joyce op de zeeide komen is. Aber dat ze ook woorden doen. En wil men dat zit dat wie Gottes Tänja zijn. En dat wie arm nu volgen.